veld waar hij staan. Roep Zuid-Afrika zijn naam. Groen op goud moet hij blij. Los die bok voor jou en mij. Zo laat ons staan, laat ons staan.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

ek so eenvoudig en doch almal murmureer. Van die liefde het een les wat by een min van ons ooit leer. Jy kan nie liefde optel soos een boek al balanceer nie. Van die liefdeswindse som bly omgekeerd. Wat is die goeders wat mens weggee, wat jou rijk maak? En is daarmee dat jy mense om jou raak?

bekleed. Verlief raak op een meisie in Marseille. Voor die feiten van Grand Canyon kijk. Samen met Neil Armstrong naar die volmaan reek. Daar was zo baie plekken om te zoek. Zo veel avonturen om te boek. Toen was ik een kind, gedank soos een kind, gegloos soos

wijsheid het toch mij troos gebring. Dinge waaroor ek nou kan sing. Vredes en vreugdes van net thuis bly, het herinneringe my kom kry. Albert se eerste wacheltree, sissie se haasbek lach, tran in elkse eerste skooldag, bly wees voor matriek uitslag.

julle, dis Elvis Blue. Luister FM, jou lekker luisterstasie. Geniet dit.

braaitang zwier ek getrou. Om my broer se glasie altyd vol te hou. In my een hand een doppie en in die ander een is ys. My lapa is jou lapa.

0: wasmasjien loop.
1: Huh? Waarheen?
2: Voor ek by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmasjiene, skottelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe. Selfs tot 2 uur se rywerk.

En dit was daar gewees, Jacques de Vriester met Roer en jou voete. Dit is nou amptelik tyd om te begin met hierdie week se Luister FM Top 20 Treffer Parade. En vandag se Top 20 samenvatting, twee splinter nuwe toetreders wat ongelukkig twee uittreetreffers vir van dese week beteken. 9 snitte wat opwaarts beweeg, 6 snitte beweeg afwaarts en 3 bly onveranderd in hulle selfde posisies as laasweek. Ons twee uittreetreffers hierdie week, ongelukkig. Een van twee, Demi Lee Moore met Daai Gevoel.

0: Amen.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Top 20 trefferparade met Ian Diedriks op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
3: Nummer 12.

0: Nummer 2.
1: Gooi je lachen aan je lach. Verrassing!
2: Jij zet Doorn, jij zet Dessel.

0: En dit was hierdie week se tweede posisie. Dit gaan aan Leon Schuster met miljoene hande vir Asie net voor het Zaan Sonnek is in duet met Carlien van Jaarsveld met Oor mekaar vir me. Kar. En in die vierde posisie Rian Benani met Lof en in die vijfde posisie Bartu met Sink in die Hemel in. Tijd vir my nou om te groet John Dirker vat oor tussen 12 en 3 met sy program Skatkis rechtstreeks hier van die Van Stalrens Rivier Boerevereniging met hulle landbouskou waarmee hulle besig is en nog, ek weet nie hoe ver die veiling is nie en die poikiekoskompetisie is ook amper klaar en jy is nog meer as welkom met draai te kom maak. Nog baie stalletjies, baie kos en baie geselligheid. Van my kant af tot en met volgende week sal selfde plek. Vir 2 weke in 'n reis speel ek uit met Appelse genade water in die eerste posisie. Van my kant af los ek lie met die woorde, tough times don't last but tough people do. So cheers vir eers.
1: En hier is nommer 1.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei. We'll be right back.

0: Prachtige klanken van Pussycat, getiteld Hey Joe. En dan zie ik Dion Gerber is ingeschakeld. Ik wonder of die man ingeschakeld is daar vanaf die golfbaan. Hij is ons golfer. Hij is ons golfer van die skatkis.
1: John, dit is Dion Gerber hier zo. Goeiemiddag. Jammer, ik het verlede week binnen. Wat een goeie golfbaan. Ons het ons maand in een competitie gespeeld. Ja, dan noem je die double P competitie, daarop uit daarna, golfbaan. En ek het julle net gemist. John, toe jy bid, toe klim ek in die motor. Toe stuur ek vinnige boodskapie, voice note. Dankie vir die program en love you en alles, maar ek denk jy het hom net gemist. Maar het is lekker om ingeskakeld te wees vandag, lekker rustig in die huis, hier in die kombuis. Ja, John, baie dankie vir jou tyd. Groet aan al ons skatkis familie. Dankie dat jy in ons huis is met die lekker warm stem van jou, John, met die koue hier buiten. Ja, my vier voete lê langs my, John, maar baie lief vir hulle. En natuurlijk hulle vir ons ook. En ja, wat sal een mens sonder hulle doen? Ek kan nie eens daaraan dink nie, my hart word sommer klein. Maar John, jy moet veilig ry, lekker warm bly. Ach, as jy vir ons ou lekker ou trefferkie kan speel van Baby Blue, van die Piker Selection, so lekker baie waardeer, John, maar groete, en goed gaan, cheers Dion.
0: Oh, baie dankie Dion, dit is een voorreg om jou deel te kan hê van ons skatkis familie, lekker om my stem van jou te hoor.

Ons eie Baienaars Broerkes, getiteld die Baienaarse Dinge. Het mooi afgelopen hier vandag bij Features Corner. Net voor het Joe Norma Trading, me, myself en I. En voor ons eie Dion Gerber, ons skatkis familie man. George Baker Selection Baby Blue. En daar slaan het nou 34 minuten na 1 op hierdie zaterdagmiddag die 5de September. Hulle sê die lente is hier, maar die winter is, waar is hy nou? Ek kry een bykie koeler dag hier, ek sien allemaal daarom hulle truie aan en hulle beanies. Hulle is gegeer.

0: Crispy en St. Peter's Pied Piper. 2:03 regstreeks hier vanaf Witches Corner. John Dirker, jou gas hier tot en met 3:00 is Luister FM. Ons ook wereldwijd by luisterfm.co.za. En jy kon ook die phone toep aflaai op jou phone. So het maak die saak waarin jy gaan nie. Jy kan ons oorlogste saam met jou dra.
1: Ja, Mara Gaza, John Dirker. Ja, ek luister ook vir jou, Gaza. Jy klink lekker, Gaza. Jy moet het geniet. Hy die papegaai van my, Bobo. Hy is net so mal oor jou. Hy het jou eindelijk een bijnaam gegeven van Johnny Boy.
2: Hey, Johnny Boy.
1: Ja, jy moet die dag geniet, Gaza. Mooi gaan. Mooi huis toe, Rijf. Bye.
0: Dag, baie dankie vir jou. Hey, ek, meneer, ek kon nog nie meer lachen nou nie. Dit was nou te goed vir woorde. Ja, goeiemiddag, John. Speel asseblief David Kramer. Is een song vir die bokke blikkies, you bear. Hallo, moet lekker speel. Groete, Marty. Ja, nee, dit is When It Takes It All vanmiddag. Vanavond laat ek maar nie wees hem vanmiddag nie. Om 10:05. Middag John, so goed om jou stem en lach weer te hoor. Ek is een hond en kat mens, baie liefde, Magda. Ja, ek moet sê, dit is altyd een ding, as ons vriende gesels oor hulle diere, dat maak my skoon ook opgewonde, altyd.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: dan.
1: Hartelijk goeiemiddag en welkom bij Live Skyf Medikyf. Net hier op Luister FM, jouw lekker luisterstasie 89.6 en 90.6 FM. En as jy nou buiten die wijk is in jou opvangsgebied, altijd op www.luisterfm.co.za. Baie dankie aan John Durker daar so. Hulle het nou net rechtstreeks oorgeskakel daar van hulle buiten uitsending daar so. Baie dankie John, nou jy moet veilig rij huis toe. Dankie vir die lekker program. Nou toe nou, Luister FM is 11 jaar oud vandag, julle.

So toevallig, 11 jaar terug, op die 5de September 2015, luister vir hem die heel eerste keer die liggolwe betree. En het was toevallig ook een saterdag gewees, nee. Destijds een program wat ons gedoen het daarsom, was die heel eerste officiële program wat uitgegaan het op Luister FM. Het is my groot eer om vandag saam met julle te kuier op hierdie lieflike, vierige dag van Luister FM, nee. Natuurlijk het ons vir jou propvol program vandag. Ek gedink, ons is in 'n feesvier. Gees vandag, sal ek nou maar sê, nee. Ek het natuurlijk veel lekker boere muziek gelaai. Daar's country muziek wat ook op pad is. Maar so tussendeur het ek lekker Afrikaanse treffers. En mengel muskardoes treffers natuurlijk, soos ouder gewoonte. Maar vandag gaan ons net lekker feesvier. Vandag wil ek graag by jou weet, ek kan my boodskap instuur in die atelier 082-33-33-67. Ek wil weet vandag by jou, van wanneer af het jy begin om Luister FM te luister? Ek moet die jaartal daar afby sit vir my. En van waar af luister jy na Luister FM? Laat waai. 082-33-33-67. Welkom by Luifskuif met die Kuif. Ons luister een beetje naar Huntrix met Golden. Hallo Jelle.

Dat is Fat Man met een Engel bij de ijs. Kom eens kijken wie iemand zegt iets of mij op je WhatsApp lijn. Is bij een boodschap voor jullie. Middag my ou sexy vriend. Ag hoor nou net dag. Baie dankie man. Ek luister al vandag een af. Veilige tuiskoms later. Baie dankie Karin vir jou boodskapie. Arian, ons het in 2018 PE toegekom en luister 24/7 na julle vanaf 2019. Ons bly tans in Kabega Park. Baie geluk aan Luister FM met julle wonderlike radiostasie. Mag hierdie 11de verjaarsdag vir almal die stasie, by die stasie van die omroeper Storie Agtergrondspan en al die loyale luisteraars 'n groot feestdag wees. Kom van Karen Brits af daar se baie dankie Karen vir jou boodskapie. Middag Rian, ek wil net baie geluk sê aan al die omroepers wat Luister FM so gewild maak die afgelope 11 jaar. Baie dankie vir julle toewyding. Julle is die beste. Ek luister seker nou al vanaf 2023 en was nog nooit spyt nie. Dankie Wander van Sail van die Baai. Die Baai. Die luisteraar sê vir my vanaf dag 1. 11 jaar, baie geluk luister, FM, ons lekker luisterstasie. Ek kom van Pere af daar, baie

ek praat nie, maar wie is my God, as ek uitroep verraad, my kleren is vol skeer.

0: ook twee dames wat saam met Luister FM samerjare saamgekom het. Daai tyd klaverie, vandagse dag, word hulle Velblom genoem. Is die boodskap al die pad uit Texas uit, as ek jy hoor wat hier so aangaan. Goeie middag of goeie môre aan jou kant, ek weet nie.
1: Môre, meneer Kuif. Ek hoop het gaan goed. Ek wil net laat weet, gelukwense stuur hier van uit Texas, Amerika uit. Dit is 10 jaar terug toe ons Luister FM begin luister 2000

Prinses speel van Hansie Nel van Uitenaar, hartseer wals, lief om, dink aan hom. Een gaan daarso met sy vrou. My sister, kom van Gert van Pretoria af daarso, baie dankie Gert vir jou boodskap hier ook daarso. Sterkte ook daarso met die familie. Kom ons gaan voort, ons vier so bietjie fees vandag, nee. Luister FM is 11 jaar oud vandag, op die kop. Dag 11 jaar terug. Luister FM die heel eerste keer uitgegaan op die lig. Die heel eerste program.

0: country musiek van die hartsnare raak. Net hier op Luifskuif met die Kuif. Elke saterdag tussen 3 en 6. Net hier op Luister FM.
1: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

Chantel Williams, I Don't Wanna Play House. Net voor het ons geluister na Alan Jackson, daar is met Chattahoochee. Net hier op Live Skyf met die Kuif, net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie, 89.6 en 90.6 FM. My naam is Rian Strydom en ek kuis om jou tot en met so voor 6 vanavond. Hier is Freddy Nest volgende met Krummelpap, jou lekker ding.

041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech. Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

0: Blijf skuif met die kuif, want goeie muziek rok nooit oud nie.
1: Volg ons op Facebook en Luister FM.

0: Is Irene Louise van Wyk daar so met Takkies Brand, net voor het Johnny Cash en Tennessee Flat Top Box. Net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie is live skuif met die keis om met my Rian Strydom, tot om het so voor 6 vanavond. Bly ingeskakel vir Daniel Strydom, wat net na my die microfoon gaan vat. Maar ons gaan nou al groetie, volgende aan die beurt is het Ivan Roo en is nou 5:00 op die kop.
1: Luister online op www.luisterfm.co.za.

0: Dis Lady A met Hey Bartender. 6 minute net na 5 nou hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Jy's ingeskakel by Skuif met die Kuif. 89.6 en 90.6 FM. En ons gaan volgende bietjie luister daarna Jack Parrow en Kazelles volgende met Horstokke Los. En jy kan nog boodskappe van my deurstuur op die WhatsApp line, dis 082-333-667. Hier gaan ons.
1: Luister FM.
2: When you talk about the topography, you think about something that the flat shiver

kaas, bro. Middel van die nacht laat het raas, bro. Vet dat jy de mozzarella, ja, bro. Kaas elke dag, elke aand, bro. Kaas, bro. Middel van die nacht laat het raas, bro. Vet dat jy de mozzarella, ja, bro. Kaas elke dag, elke aand, bro. Ek hou van

kaas, bro. Middel van die nacht laat het raas, bro. Vet dat jy de mozzarella, ja, bro. Kaas elke dag, elke aand, bro. Kaas, bro. Middel van die nacht laat het raas, bro. Vet dat jy de mozzarella,

0: Dis Joe Black net hier op Luister FM 89.6 FM en op www.luisterfm.co.za. Baie dankie dat jy saam met ons kuier vanaand hier op Live Skype met die Kuif. Net nou my is het Daniel Strydom wat jy verder gevat met Saterdag Sizzle. Ons het pas geluister na Joe Black met Skepe net voor het Blackie Swart met Liewe Lulu en Jay Daso met 2. Kom ons gaan voort. Joe Foster is volgende.
1: As jy

Rian Bernardi daarsom met Kiza Jy. Jean Boucher net voor het houde, hy smal vir my en Joe Foster met Mona Lisa. 5 September 2015 het ek my heel eerste uitsending ooit op Luister FM gedoen. En vandag, soveel jare later, is het vir my so ongelooflik speciaal om terug te kyk op daardie reis, nee, op hierdie reis waarop ek tans is. Nee. Aan elke luisteraar wat hierdie jare ingeskakel het, baie, baie dankie. Julle is die hart van wat ons doen. Nee. En aan elke aanbieder wat deel is van Luister FM, dankie vir julle passie, julle stemme en die muziek wat julle met die hele wereld deel. Nee. Want ons luister ons van reg oor die wereld. Gelukkige verjaarsdag Luister FM. Mag daar nog baie jare van radio, muziek en mooie herinneringe voorlê. Van my kant af Rian Strydom groet ek vir jou tot volgende week. Sel plek, sel tyd, net hier op Luiskuif met die kuif. Luister FM, jou lekker luisterstasie. Lief jou dieper as jy sê. Tot ziens.

promises of bitter maar of anders mooi gezet. Eendag stop een karretjie, hij is wit in korte dienst. Die biervrouw aan die oorkant, zij laat niks ongezien. Die vrouwens grijpt met haren, slaan een man met isambreel. Die man met net één been, verbeel om nog een been.

Het was vierwerken met die wilde, wilde westen. Bartu met H2O, Eden met Dans voor mij en George Michael met Faith dan geweest. Dus kijk naar die boodschappen wat deurgekom het. Enekie wat net sê, Lolos, welkom terug. Ronel, lekker om naar jou te luister. Amon moet een geseënde naweek hê en veilig wees, as jy huis toe ry en wil weer Namibia toe gaan, mooi skoon land liefdes. Nou, ek het al gehoor van Namibia. Ek dink, dit is ook een plek waar ek een dag graag sou wou gaan kuier. Ek dink, op die oomblik wil ek baie graag na so China, Korea, Japan toe gaan. Ek wil baie graag Italië toe gaan. En dan ook Hawaii. Ek wil baie graag Hawaii toe gaan, Madagaskar, en Mauritius natuurlik. Ek

Adam Smith, the only thing that looks good on me is you. Early Beam at Benton. Jay met Trots Afrikaans en Kurt Darren met Hallo my Mikey, hoe gaan dit? Een boodskap hierso van Louise dat hier gekom het, hallo, jou gemis laas week, ek's hier, is jy daarom vanavond op jou pos en nogal op, luister FM se verjaarsdag ook nog, lekker man, lekker, kom van Louise, is ook my plek, mooie Griekenland, nog my droom daardien, kom van Louise. Ek stem Louise, Griekenland is ook verskrikkelijk, verskrikkelijk mooi. Maar nou, ons gaan nog lekker muziek vir jou maak, hier so op jou lekker luister, stasie, dis amper tyd vir my om jou te groet, maar nie te min, ons maak nog lekker muziek vir jou. Ek sê alweer, stedelijk ons een lucky day, en op ons uitgang langs een lekker lijn.

Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Spoileroksainen vastainen. Met al passie idee. Of voel hulle veer. As jy atoom om ons plat veer. Het loop gymnasiums. En spieren van metaal. Rij hulle ook na drive-ins. Sit loop meisjes op die paal.

Zeg nou weg, je voetbal is slecht. Dit is mijn plek om je op te leggen. Jij moet onthouden.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Kon toch niet wat ik gezien het niet. Ik weet niet, ik wou niet, dat wist niet. Het gekies om te draaien. Gekies om terug te staan.